0: Maar ik in het niet zoals mijn kennis is. Er is seks.
1: Goedemorgen,
0: Jim. Hier, ga je toe, ga je nog.
1: Ik heb